0: vanaf
1: vanaf 4
0: van vanaf 4 van vanaf 4
1: van
0: vanaf 4 van vanaf 4 van vanaf 4 van vanaf 4 van vanaf 4 van vanaf
1: 4 van vanaf 4 van vanaf 4 van vanaf
0: Go ahead. This is vehicle. Where does he have 1020 that belongs to?
1: 1020 in Maine, 601 Northwest 90th Street.
0: And so for every time that I do, it matches that.
1: $10.97, $3.40.